0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koevertje ook aan vastgespelle. Dit was net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Ja, eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heilsam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iwis wacht. Kan ek dalk op uitnooi hoop, dit vir ek een persentje koop. Hoe die wonder as ek aansit by u dis. Ek ene weet dat ek uitverkoor is van Albertus. Hai! Nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom sal Albertus nou so'n gedigie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Steyn sy teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesegge, hy is bezig met werk. Hai! Kan dit wees wat Albertus sy ou hartie sag geword het? Laat hy knechtelike berou het. Hy wil hy, ek moet groente eet. Om blank oog en bloes in die wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe. Laat ons saam groente kan eet. Ai, dit is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap, sonder

0: Hoe sal ek nou sê? Eenekie, oom Jas, word ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ach, Eenekie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altijd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin te Bert, maar wacht jy. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet wat. Soos ek nou die saak sien, gaat jy nou nou dinges en traan huil.
0: Sig, oom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprak, Bert.
0: Sjie, daar is een koue oorlog aan die gang. Ook moet verloren. Na ek laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het. Maar, niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek, sy luister nie, ne?
0: Sjie, net so om Jasper, ek praat, en praat, en praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy zeg, sy, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het een kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helft wat sy my toegeslinger het.
1: Nee, het klink soos een eenzijdige verklaring.
0: Dat was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was dier die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met ou Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is blij, paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooie vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blijer, Mr. Henning is hier nie.
2: Oh, pa het gesê, pa die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa. Die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was dat twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Nee, hoe kan jy ook, Ingela, kyk. Ou Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie degelijk geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog degeliker aangesprek.
2: Hoe gaan pa dit recht kry met die sakkie groente?
1: Dit gaan nie om my hoinkie nie, maar om my halswankie kind.
2: Ek tas alweer, pa.
1: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
2: Ja.
1: Ek het een naampie of twee verander. Ou Hessie vreet semel soos een koeie man. Ou Bertie wil hees, sy moet groente eet en hom uitnooi.
2: Hessie? Hessie het met een groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
1: Hy vra haar of hy een geskenk kan koop. En nou Hessie is een bok vir persinkies, jy sien. Nee, Bertie se moet rondstaan en bolstaan en ek kry my sin. En nou Hessie haar en he. Nee, sy sal op een persinkie aandring en nou Bertie sal moet uithaal en wees. Ek het lagelag.
2: Hessie het aan Pieter ook gebeld, pa?
1: Wat?
2: Die kaartjie voorgelees.
1: Petronella weet van die groente.
2: En die kaartjie.
1: Ach, nee, dan het ek nie klaggelag.
2: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pieter wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pieter weet mos, pa was daar op die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Dit was een fout.
2: Wanneer dat Pieter met Bertie gepraat...
1: Ek luister en ek lag glas
2: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lach het opgedroog.
2: Maar pa ken nie spreekwoord wie laaste lach lachie lekker.
3: Blij is ek juist terug, man.
0: Jy is.
3: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke, Albertus.
0: Wat vir wolke, Hessie vrou?
3: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my een persentje koop.
0: Hoe praat jy dan nou?
3: Maar die groente uit die grond uit sy my hoeke laat blink en my wange laat bloos.
0: Ek ruik hond.
3: Mond? My mond, ja, maar ek zeg met die woorde op jou wonderlijke kaartje. Bertus, ons maak sommer nou op. Ek vergewe jou al jou dwalinge. Jy hoef nie